0: Hij vertaalt dan nog een gelijkenis. Met een himmelrijk is dat zo als van een vroeg heef om die ik in een kneed, waardoor ik dat kans toestek die ik opgeheid. Al dit reed Jezus tot de vele mensen en gelijkenissen en reed tot aan niet anders als der gelijkenissen dat het zo erom kwam als de profeet gezegd had. Ik wou een gelijkenis reden. Ik wou van dingen reden die van aanvang wel zijn geheim geholen. Dan leidt Jezus dat volk gonen en ging hem huizen aan. En zijn jinger kwamen naar hem en zeiden, zei ons wat dat gelijkenis van onkruid op een staap deed. Hij antwoordt en zei tot aan, die de goede zoot zijn, dat weer de Gottes zijn. De aker is de welt. De goede zoot zijn die ten himmelrijk geheeren. En dat onkruid zijn die den bezen geheeren. De fiend die dat zijn is de dievel. De eifst is dan, wanneer deze tijd te eng komt, en de drascher zijn de engel. Je rood zo als dat kruid uitgereten en aan hem vier gesmeten wordt, zo wordt het ook zijn, wanneer deze tijd te eng komt. De mensen zijn wordt zijn engel checken alles uit zijn rijk eruit te zamelen, wat er erviert en wer je zaadsloos is. En wordt hij hem vlammenden oven schmieten, daar worden de mensen jammerierend, schrien en met de tenen knirschen. Dan worden de gerechten en ihren Vater sein Königreich schienen aus der Sonne. Wer de Uhren haft, dem lot horchen. Mit dat Himmelreich ist dat so aus mit en Schaut, die op een Stab vergroft ist, den en Mann funk, und dann verstürk, und an seine Freiheit jink en alles verkauft, und dat steig Land kauft. Dann ist dat Himmelreich auch mit en Handelsmann zu verglichen, der nur feine Perlen sucht. Die dann aus einer sehr wertvollen Perl funk, jink und verkauft alles, was er hat, dass er die Perl kaufen kann. Dann ist das Himmelreich auch so aus einer Naht, dort er mehr geschmeten wird, und alle verschiedensten Sorten versammelt. Und wenn dort erst voll ist, schlafen sie dort um Eva, und dann sagten die Menschen sich dol und sammeln die Gode und Gefäße, und die Schlachte wurden weggeschmeten. Zo wordt het ook zennen, wanneer deze tijd te eng komt. Dan worden de engel komen, en de bezen en de geracht uit een eenzamelen. De slachten worden ze aan vier schmieden, daar worden de mensen hielen en met de tenen knirschen. Heb je dit alle verstanden? Ze zeiden te aan jo. Hij zei te aan, dat is waarom jeder schriftje leerde, die even dat himmelrijk beleerd is, zo is als een huisholer die uit zijn schouts komen, ook het ook niet voor een dag brengt. Als Jezus derg weer met zijn gelijkenis vertalen, ging hij vandoor weer. En als hij naar zijn stad kwam, waar hij thuis geheerd, leed hij aan en er scholen, zodat ze zich verwonderden en zeiden, waar komen deze zo'n wijsheid en wonderwerken her? Is dit niet den holtarbeider zijn zoon? En heet zijn moeder niet Marie? En zijn broeder Jacob, Jozef, Simon en Judas? En zijn zijn zuster niet alle bij ons? Wo haft dis mens dat alle her? En zij stierde zich even aan. Aber Jezus zei toe aan, een profeet wordt nog niet weinig geëerd als in zijn eigen land en zijn eigen huis. En hij deed door niet veel wonderwerken, wil ze niet leefden. En deze tijd kreeg Herodes de koning te horen, wat even Jezus vertaald wordt. Dan zegt hij te zijn diener, dat is je hand de dieper, die is van dood opgestonen. En dat is de oorzaak dat hij de kracht heeft de wonderwerken te donen. Dan Herodes had je hand een vast genomen, aan bingen en enstappen loten, wij in Herodias, zijn broeder Philip zijn vrouw. Dan je hand zegt te hem dat is niet recht dat u er haast. Herodes wordt in je hand een jaren doodgemaakt hebben, aber hij vergt zich voor een menschen, dan die hielden je handen voor een profeet. Aber als Herodes zijn geburtsdag kwam, danst Herodias, ere dochter voor Herodes in je zaalschap, en aan je val dood. Hij schweer erop dat hij er irgend wat geven wordt, woon als hij vroeger wordt. Ere moeder drängt erop dat zij door hem aanholen zal, dat er op een schief je hand den dieper zijn kop gebracht wordt. Dort deed den König leid, aber om zijn Versprechen te holen en om zijn jaast te halven, bevol hij dort te donen. Hij schickt en leidt je handen om je Gefängnis den Kop afhaken, en dat merke wordt de Kop op een schief gebracht, en zij bracht er Mutter den.
1: En zijn jinge kamen, nemen zijn lief en begroven den, en jingen en zeiden Jezus dort. Als Jezus dort hied, reist hij wieder en voer in een boot naar eenzame steed, dan hij wil alleen zijn. Aber als die mensen dort hieden, kamen die uit de steden en kamen om te voet hingeraan. En als hij om Eva kwam, zag hij de vele mensen en om jammer dort Eva aan, en hij heild de kranken. Als het avond wordt, kamen de jinge en zeiden te arm, wie zijn hier in de wildnis, en dat is al lood, schek de mensen weg dat die nou de darpa gonen en zich eten kepen. Jezus zeid te arm, dat is niet nodig dat die weg gonen, jeeft je die te eten. Zij zeiden te arm, wie hebben hier bloos 5 brood en 2 vers. En hij zeid, brengt mij die amal her. Dan zeid Jezus te de mensen, zij zullen zich op een gras dol zaten. En dan neemt hij de 5 brood en de 2 vers, kikt den op naar hemel, en spreek een dankgebed, breek dat brood, en geeft de jinge dat, en die geven de mensen dat. En die aten zich alles uit. Dan lazen zij nog 12 kar vol taub, wat door even gebleven weer. En dat waren bij 5000 man, onen vroeger zijn kinder, die door je jeten houden. Dan beveel Jezus in de jinge en boot te steen en naar de andere zee te voeren, während hij van volk afscheid neemt. En als de mensen weg waren, ging hij voor zich alleen op een boog te beden. Als het avond wordt, weer hij voor zich alleen. Over dat boot weer nu al een eng van land af. En wordt van een waal aan hanen hergesmeten, en de wind weer aan jeen aan. Zo bij klok 13 morgens kwam Jezus aan op een water en jegen gegonen. Aber als de jinge am zagen op een water gonen, weer aan schrecklich angst, en zeiden dat is een gespanst, en schreeën verchterlich. Aber Jezus reed voert toe aan en zei, engst je niet, dit zie ik. Peter zei hem, haar, wann du dort best, dan zei dat ik op een water naar die komen zal. Jezus zei, kom. Peter stieg op een uit een boot, een ruut, en ging op een water naar Jezus op touw. Aber als hij den wind zag, wordt hem angst en funk aan onge te gonen. Dan schreeg hij, haar, raad me. Jezus strijkt voor de hand uit en kreeg hem te holen en zei te hem, o mens, du hast een kleine geloven. Waarom twijfels du? En als zij hem boot en instegen, wordt de wind stil. En de andere hem boot kamen en beden hem aan en zeiden, du best waarhaftig God zien zijn. Als ze even je voor wieren, landen ze in je Genezareth. En als die mensen aan door en worden, lieten ze dat allem en er om je heen weten. En die brachten al ere kranken aan en praagden aan dat hij een bloos zou laten zien een zoom om kleed aanvoten. En wie immer aan aanscheert, die gans gezond. Dan kwamen Farizeeën en schriftgeleerden van Jeruzalem naar Jezus en zeiden, waarom holen die jinge zich niet aan de eldesten ihre verschriften? Dan ze wasche zich niet de hang voor hem eten. En hij zei toe aan, en waarom zat die God zijn gebod aan zied, dat die jene verschriften holen kennen? Dan God beveel vader en mutter te eren, en wer vader en mutter pflegt, zal met hem dood bestroofd worden. Aber je zeien, wann wer te vader en mutter zegt, dat wat jy van mij te God komen kon, als God even geeft, dan brok hij vader en mutter niet eren. En zo heb je, om jene verschriften te holen, God zijn woord te nust je meer. Je heichler, de profeet Jesaja heeft van je ganz reich gezegd. Dit volk eert niet met de lippen, aber er hoort es weet af van mij. Daarom als er Gottesdienst vergeeft, dan wat ze leren, zijn mensen geboten. En Jezus roept de mensen na zich en zei toe aan, horcht her en verstoot dit. Wat een mens verunreinigt is niet dat wat een muil en enjeit, aber dat wat uit een muil een ruitkamp verunreinigt aan. Dan kamen de jinge naar arm en zeiden, weetst du ook dat de Farizeeën je staat werden als de heden wat du zeidst? Hij zeid alle planten die mijn himmlische vader niet geplant heeft, worden uitgereten worden. Laat die toch. Dat zijn blinge blingenleider. en waar een blinge man en anderen blinge leid, vallen die beide hem groven. Maar Peter zei, merk ons dat gelijknis dietlich. En hij zei, verstoe je dat ook nog immer nicht? Weet je niet dat alles wat daar een mens in muilen nennen jijt, jijt een meugen nennen van door waar er eruit? Of wat uit de muil eruit komt, komt uit hem hoort en veranreinigt een mens. De beste gedanken die te moord, eiebruch, hoererie, stelen, falsche getekenis en godslastelijke reden vieren, die komen uit hem hoorten. Dit is wat een mens onrein merkt. Waar een mens zich voor hem eten niet de heng wascht, dat veranreinigt hem niet. Dan ging Jezus vandoor naar de jenden waar tieren en zieden liggen. En dan kwam hem vandoor in de Canaanitische vrouw entgegen en vong aan te schreeuwen: O haar die dooft zien zijn, erborm die over mij. Mijn dochter wordt schrakelijk van een bezengeist gepleurd. Maar Jezus geef er geen antwoord. Seine Jünger aber kamen und prachten am, schick die früh weg, die schricht uns hinheran. Jesus said, ich sie bloß nur die verlorene Schob in Israel geschickt. Sie kamen aber und kneid sich verarmen und said, Herr, halt mich. Und er said zu ihr, dau das nicht reich, die Kinder ihr Brot zu nehmen und die Hungfer zu schmieden. Sie said, jo Herr, ich weit, und doch eten die Hung, wat die Haaren vom Dash fällt. Dan zei Jezus te eer, o vrouw, du hast een grote geloven. Du zoust kriegen wat du die wenscht. En ere dochter weer plaatselijk gezond. Dan ging Jezus van dorf verlengd dem Galileischen Meer. Hij ging op een borgen op en zat zich daar dool. Dan kamen grote schoven mensen naar arm en brachten ere lomen, blingen, stammen, krepels. En manche andere en leden Jezus die verfeit, en hij heilde. De mensen verwonderden zich als zij de stomme reden hielden, de krepels gonen zagen, en de lomen je heilt zagen, en dat de blinden zijn konden, en ze loofden Israël eren God. Dan roept Jezus zich in de jinge en zei toe aan, mij jammer dat over de vele mensen. Dan is het hier nu al 3 dagen bij mij geweest en hebben niets te eten. En ik wilde niet hongerig wegschicken, dan die kunnen hun wees toepreken. Dan zeiden ze in de jinge taam, waar kunnen we hier in de wildnis genoeg brood krijgen, zo'n schoof mensen zou te mogen. Jezus vroeg aan, hoeveel brood ze houden. Ze zeiden toe aan, 7 en een paar kleine vers. Dan bevol hij de mensen zich op een eed dol te zaten. Dan neemt hij de 7 brood en de vers en dankt ervoor. Hij brukt die en geeft de jinge die en de jinge geven de mensen die. Dan aten de alle en worden zout. En ze lozen nog 7 grote kar vol brokken toop die nog even gebleven waren. Daar houden 4000 man gegeten. Dat is vroeger zijn kinder niet metgeteld. En als Jezus de mensen weggeschickt houdt, stieg hij in het boot. En kwam in de Magdalische jeend aan. En de fariseer en sadduceer kwamen, en om hem op een proef te stellen, vroegen ze hem nog een teken van hemel. Zijn antwoord weer, want ovenwoord zei hij dat wordt schijn het water zijn en dan de hemel is rood. En Samaria zei hij dat drijft met storm en de hemel is rood en donker. Je heichler, je kennen dat water dieden, doen wat om hemel te zijn is. Aber de tekens die de tijd aandienen, kan je niet. Dit is een bijzit eierbrekerisch het geslacht dat nu een teken ziet, aber aan zal geen teken gegeven worden buiten dat teken van Jona. En hij leidt aan daarbij en ging weg. Als de jinge aan de andere ziet aankomen, houden ze vergeten brood met te nemen. Jezus zei toe aan, heet u voor de fariseer en sadduceer er heef. En zij onthielden zich door even zeiden, wie hebben niet brood metgebracht. Jezus aber wist wat ze dachten en zei, wo schwak is doch hun geloven. Waarom rood sleur je door even dat je niet brood hebben? Kan je dat nog immer niet verstaan? Heb je dat al van de 5 brood en de 5000 mensen vergeten? En hoeveel kar val je nog toeplazen? Oder de 7 brood en de 4000 man en hoeveel kar wie door toeplazen? Wo kommt dat, dat je nicht verstohlen, dass ich nicht von Brot rede. Jesel juf hat die Pharisäer und Sadduzäer erhev heiden. Dann verstunden sie, dass sie sich nicht von der Hev am Brot heiden sollen, aber dass sie sich von den Pharisäer und Sadduzäer erlehe heiden sollen. Als Jesus in Caesarea Philippi angekommen wäre, frug er seine Jünger, wer die Menschen sehen, dort hei, die Menschen sehen wir. Und sie sehen, einige seien du best Johannes Deiper, andere seien du best Elia, und noch andere seien du best Jeremia oder einer von den Propheten. Und er sieht an, und wer sei je, dort ich sie? Simon Peter antwortet, du best der Christus, den lebenden Gott sehen sehen. Jesus sagt zu Petern, selig bist du, Simon, Jonas ihn sehen. Das hast du nicht von Menschen, das hat mein Vater im Himmel die Seine loten. Und ich sage dir, du bist Peter. Und auf diesen Stein will ich meine Gemeinde bauen, über die Todesgewalt niemals Worte überhand kriegen. Und ich will dir die Schlüssel zum Himmel geben, und was immer du auf Erden bringst, soll auch im Himmel gebungen sein, und was immer du auf Erden lesen wirst, soll auch am Himmel los sein. Dann befohl Jesus seine Jünger streng, dass sie dort zu keinem sein sollen, dort heide Christus wir. Von dann fängt Jesus an, seine Jünger dort beizubringen, dort hei nur Jerusalem gehen muss, und der ich die Älteste und Hohe Priester und Schriftgelehrte fehl, wird leiden müssen und dort gemerkt worden, und ob er den dritten Tag vom Tod abstohlen wird. Dann nimmt Peter arm zu sie und sagt zu ihm, Gott bewahr, so was soll dir nie passieren. Jesus dreht sich nur Peter und sagt zu ihm, so tun, sei dort du wach kommst. Du stehst mir am Weg. Du denkst nicht so aus Gott, du denkst so aus Menschen. Dann sagt Jesus zu seinen Jünger, wann wer mit mir mitkommen will, muss er von sich selbst vergeten und dann sein Kreuz ab sich nehmen und mitkommen. Dann wer sein Leben rade will, wird dort verlieren. Aber wer sein Leben am meinethalben verlieren deit, wird dort wahrer fingen. Dann wird halb den Mensch dort, wenn er die ganze Welt gewinnen wird und wenn er seine eigene Seele vergeben muss. Oder wird kaum ein Mensch geben, seine Seele trägt zu kriegen. Dann die Menschen sehen, wird mit seinen Engel taub und sein Vater seine Herrlichkeit kommen und an jedem Dorn nur leinen, wird er gedonen haft. Ich sage euch die Wahrheit. Hier stehen die Söhne, die den Tod nicht schmecken wollen, was sie den Menschen sehen wollen, und sie eben Königreich kommen sehen. Nun saß der neben Jesus Peter und Jakob und Jakob seinen Bruder Johann mit sich auf einen höheren Berg hinab, wo sie allein wären. Und sie sagen mit einmal, dass Jesus sich ändert, dass sein Gesicht so glänzt aus der Sonne schien und auch seine Kleider worden glänzend wird. Und dann sagen die drei Jünger, Moses und Elia, mit Jesus reden. Dann sagt Peter zu Jesus, Herr, dort ist gut, dort wir hier sind. Wenn die dort so reicht ist, dann will ich hier drei Boden bauen, eine für die, eine für Moses und eine für Elia. Aber während er noch redet, kam eine dache Wolk eben an, und aus der Wolk sehen die Stimme, dit ist mein Leber sehen, mit dem ich sehr zufrieden sie, horcht nur arm. Aus der Jinge dort hier, denn eben kam an, so eine Angst, dass sie sich mit dort Gesicht auf die Erde schmeiten. Und Jesus ging an und fuhr dann an und sagt, stört mal ab, und ängst du nicht. Und als sie abkickten, sagen sie, sess keinem aus Jesus. Als sie vom Berg herauf kamen, befohl Jesus seine Jünger, dort keinem zu sein, was sie auf dem Berg gesehen und halten. Was die Menschen sehen, wird vom Tod abgestohlen sein. Dann fragen die Jünger an, worum seien die Schriftgelehrte dann, dort Elia erst kommen muss. Er sagt an, dort erst so, dort Elia erst muss kommen, alles Trach zu stahlen. Aber ich sage ju, Elia erst all hier gewesen. Bloß sie haben ihn nicht anerkannt. Und die damit am kracht, was sie wollen. Und die Menschen sehen, wird gerade so an ihr an zu leiden kommen. Dann verstunden die Jünger, dort he von Johannes den Täufer red. Und als sie Trignum voll kämen, kam ein Mann nur am, kneid sich verarm und sagt, Herr, erbarm die über mein Sehen. Die hat fürchterlich an ihr Anstoß zu leiden. Einmal fällt he am Vier und das nächste Mal am Voter. Und ich brachte arm nur deine Jünger, aber die können arm nicht gesund machen. Dann sagt Jesus, je verdreidet je schlecht, dat je nicht glauben haben. Wo lang soll ich noch bei you blieben? Wo lang soll ich mich noch mit you aufgeben? Bringt dem mal her. Dann redet Jesus ernstlich zu ihm, und der Diebel verleiht, und der Jung wird plötzlich gesund. Dann kamen die Jünger heimlich zu Jesus und sagten, warum Covid denn nicht übertrieben? Er sagte an, will ihn glauben, so klein wir. Gleift mir. Wenn je ein Glauben hauten so groß aus dem Samenkuren, wird je zu diesen Borg sein, stahl die dort han, und die wird sich dort han stahlen. Und je wird nicht unmählich sein. Immer han, so wird aus dit als bloß durch Fausten und Beden übertrieben. Während sie, in Galiläa bleiben, seht Jesus zu an, dort wird so ein Raum kommen, dort die Menschen sehen, wo die Menschen in Hänge gejäft worden. Die wurden am Tod mögen, und am 3 Dörr wurde er vom Tod abstohlen. Dort wären sie die Jünger sehr trürig. Als sie nach Kapernaum kämen, kämen die Tax-Kollekte nach Petern und sagten, betont jün Lehrer nicht den Tempeltax? Er sagt, jo. Und als er nach Hause kam, griebt Jesus vorab und sagt, was denkst du, Simon? Von wem klagten die Königs ab Erden ihren Tags? Von ihrer Bürger oder von der Fremde? Und als er sagt, von der Fremde, sagt Jesus zu ihm, da sind die Hiesje frei. Aber am dort sie sich über uns nicht euren, geh nur mehr und schmied deine Angeln an, an den ersten Fisch, den du herüttragst, wenn du dem dat Mühl opmerkst, wirst du ein Geldsteck dabei fingen. Dort nimm und go von mir und die den Tempeltags betonen. An der Zeit kamen die Jünger nur Jesus und fragen, wer ist der Geratste im Himmelreich? Und Jesus ruft ein Kind und stahl dort mitten und ihr an und seht, ich sage euch die Wahrheit, wenn ihr nicht umkehren und so wurden aus die Kinder, könnt ihr überhaupt nicht in Gott sein Reich ernennen kommen. Wer sich so gering stahlt aus dit Kind, als der Geratste im Himmelreich. Wer ein so ein Kind abnimmt an meine Nomen, den nimmt mich selbst ab. Wer aber ein von diesen kleinen Kinder, der an mich Leben zu Fall bringt, von dem wird besser, wenn am ein großer Mehlstein am Hals gehangen wird und dann am Deipen Meer versäbt. Wei die Welt für ihre Versicherungen zum Beisen. Versicherungen wollen kommen, aber wei den Menschen, durch den die kommen. Und wenn deine Hand oder Faut die Ursache geben zu Sinnen, dann hakt die auf und schmied die von die. Dort ist für die Beter aus Krepel, der ich im Leben gehen, aus beid Feit und beid Häng zu haben, und im ewigen Vier geschmiedet worden. Und wenn deine Uhr die verursacht zu Sinnen, riet dort ut und schmiedet wahr. Dort ist für die Beter, wenn du mit ein Uhr, der ich dit Leben geist, aus beid Uhren zu haben, und am Halen Vier geschmiedet worst. Seid ihr fair, dass ihr nicht ein von diesen kleinen Kindern verachten, dann dort sage ich euch, ihre Engel im Himmel sind immer für meinen Vater, der im Himmel ist. Dann die Menschen sehen, als sie kommen, die Verlorene selig zu mögen. Was denkt ihr, wenn ein Mensch 100 Schob haut und ein von denen sich verlieren wird, wird er nicht die 99 Tag loten, an eine Boy gehen und sehen, was er dort funkt, dass sich verloren haut? Und wann er dort fängt, ich sage euch, er wird sich mehr zu dort eine freien, als zu den 99, die nicht verbiestet werden. Ihr rot so, erst dort auch, mein Vater sehen wollen, dort von diese Kleine nicht ein umkommen soll. Wann dein Bruder sich gegen die versündigt, dann geh han und hol am die Sinn fair, zwischen die und arm allein. Wann er nur die horcht, dann hast du deinen Bruder trig gewonnen. Wann he aber nicht nur die horcht, dann nimm noch einen oder zwei breiter mit, so dort zwei oder drei mit ihr Getägnis hängen die Stunden. Wann he da noch nicht horcht, dann nimm die Sache für gemeint. Wann he sich auch von der Gemeinde nicht sagen lässt, dann hol am für einen Heiden oder aus dem Tagskollektor. Ich sage dir die Wahrheit, alles, was ihr auf Erden bingen worden, wird auch im Himmel gebungen sein. Und was ihr auf Erden lesen, wird auch im Himmel geleist sein. Und ich sage euch auch das, wenn zwei von euch sich hier auf Erden einig wurden, um was zu beten, da wird mein Vater im Himmel euch dort geben. Dann, wenn zwei oder drei in meinen Namen taub gekommen sind, dann sieh ich mitten euch an.
0: Dan kam Peter op en zeid haar, wofür moet ik mijn broeder vergeven, want is ik aan mij verzendigd. Reekt zevenmaal tau. Jezus zei te hem, ik zei die niet maar zevenmaal, maar 70 maal zevenmaal. Dat is waar wij in het himmelrijk met een koning te vergelijken is, die met zijn schuldner verrekenen wil. En als hij aanvangt te verrekenen, wordt een affair aangebracht, die hem vele duizend schuldig weer. En als hij niet houdt dat te betalen, bevolen zijn haar aan met vroeg en kinge toop en alles wat hij houdt, te verkopen en de schuld te betalen. Dan valt de man op knieën en praat haar, heb je duld met mij, ik word die dat alle betalen. En uit met leidt te aan, leidt de haar aan gonen en vergeef aan de ganse schuld. En als de knaag eruit ging, traf hij een van zijn metarbeider, die hem gans weinig schuldig weer. Den kreeg hij om hals te holen, vonk hem aan te waaien, en verlangde hem alles te betalen wat hij schuldig weer. Dan valt des man verarmd dolen prachet hem, heb je duld met mij, ik word die alles betalen. Aber hij horcht er niet nog. Hij leidt den knecht instappen en verlangt dat hij hem alles betalen zal. Als die vriend zagen, wo hij behandeld wordt, werden ze zeer verdrisselijk. En gingen en vertaalden in haren de ganse geschicht, wat er voor je vallen weer. Dan vader de haar aan vader en zei te hem, du beze knecht, ik vergeef die al die schuld, wil du mij door hem pragest. En zoest du die niet groot zo goed over die metknecht erbormd hebben, als ik mij over die erbormen deed? En zijn haar weer zo dol dat de arm leidt en de falter komen en stoppen, wat hij alles wordt betaald hebben. En zo wordt mijn himmlische vader dat met een jedem van u morgen, waar je jullie broeder niet van horten vergeven. Als Jezus met zijn reden voortig weer, verleidt hij Galilea en keem naar Judea en de jenden aan de andere zijde Jordan. Am kamen veel mensen hieraan en hij heilde de door. En Farizeeën kamen naar Am en verzochten Am door en dat ze Am vroegen of hij zich met de recht van zijn vrouw scheiden kon. Hij zei toe aan, heb je niet gelezen dat God ten aanvang een man en een vrouw geschaffen had? En hij zei, daarom wordt een man vader en moeder verloten en zich met zijn vrouw verbinden en die twee zullen eind worden. En dan zijn die niet meer twee, maar één. En wat God verbonden heeft, zullen mensen niet van een ander scheiden. Ze zeiden te hem, waarom zeiden Mozes dan, dat ze zullen een scheidingsbrief geven en er vrouw gaan laten? Hij zei te hem, Mozes houdt dat toegelaten, wil zij hem horten, zo afgehoord werden. Dat is niks zo als het hem aanvang weer. En ik zei u, wer zich van zijn vrouw scheiden deed, wanneer ze hem niet eens antruje was, en de andere vrouw, Fried, die brak de eie. Dan zeiden de jongen te hem, wanneer dat tussen man en vrouw zo als dit is, dan is het beter überhaupt niet te bevrijden. Jezus zei, deze leer kunnen ze niet alle aannemen. Die wil maar voor den dat je geeft weer. Daar zijn zonen die ohne manskraft je boeren zijn. En je zendt ook derg mensenhand wat door je bracht. Daar zijn ook zonen die zich om dat himmelrijkshalven niet bevrijden. Wer dit zo aannemen kan, dem loot dat aannemen. Dan worden kleine kingen door hem gebracht dat hij aan de hang opleien en Eva aanbeden zal. De jingen oberschullen door Eva. Jezus aber zei, laat de kleine kingen om mij komen en verbeid aan dat niet, dan is zo'n besteed dat himmelrijk. En hij leed aan de hang op en ging van door wieder. Dan kwam een man naar Jezus en zei tot hem, goede leraar, wat voor godet moet ik doen dat ik dat eeuwige leven krijg? Hij zei tot hem, waarom naamst du mij God? Door als ene die God is, dat is God. Want du leven hebben west, dan houde je boten. Hij zei te hem wonen. En Jezus zei, du zalst niet doodmaken, du zalst niet eieren breken, du zalst niet stelen, du zalst niet een valse getekenis geven, du zalst vader en moeder eren, en, die nächsten, so goed zijn als die zelfst.
1: De jonge man zei te hem, dat heb ik alle geholen. Wat feilt mij nog? Jezus zei te hem, wann du was volkomen zennen, dan go en verkeep wat du hast en jeft dat voor de orme, en du wirst een schouts haben am Himmel, en dan kom met mij met. Als de jonge man dat hier een keer treurig war, dan he houd een grote familie. En Jezus zei te zijn jonge, ik zei jullie de waarheid, dat wordt van een rijke man schwor zennen am Himmelrijk te komen. Ik zei je nog eenmaal, dat is van een kameel leichter der genotel uw te gonen, als van een rijke mens am Himmel te komen. Als de jonge dat hierden verwonderde ze zich zeer en zeiden, wer kan dan überhaupt zelig worden? En Jezus kijkt aan aan en zei, van mensen te bezijnen is dat onmeerlijk, maar bij God is alles meerlijk. Dan zei Peter te hem, kijk eenmaal, wie hebben alles verloten en zijn met die metgekomen. Wat wil wie door verkrijgen? Jezus zei te hem, dit is zeker. En de nieuwe wereld, wanneer de mensen zien op zijn heerlijke troon zetten wordt, daar wordt je, die je metgekomen zendt, ook jeder op een troon zetten en over de 12 geslachten Israël rechten. En wij immer om mijn halven huis, broeder, zuster, vader of moeder, kinder of land verloten heeft, wordt dat honderden mol terugkrijgen en dat eeuwige leven oven. En vele die dat eerste waren, worden dat laatste zennen, en die dat laatste waren, worden de eerste zennen. Maar dat himmelrijk is dat zo als met een eigendemer, die tijdig Samarius ging arbeiden meiden en zijn wiengorden te arbeiden. Als ze zich met aan eenig wordt aan een volle deurgeslung te tolen, schekt hij aan en zijn wiengorden. En als de klok 9 uur ging, zag hij nog ander op een marktplaats stonen, die nog te donen houden. En hij zei toe aan, gaat je ook in mijn wiengorden arbeiden? En ik wil je geven wat recht is. En ze gingen. En als hij op middag eruit ging, en klok 3 uur middag waren, mocht hij dat groot zo. Dan klok 5 ging hij nog omhoog en vond nog emmer zonen die zich erom stonden. En hij zei toe aan, waarom sto je den dag even aan donen nuscht? En zij zeiden toe aan, wie ons keiner je meid haft. Hij zei toe aan, dan gaat je ook aan mijn wiengorden arbeiden. En als het eerst ovend wordt, zei de eigendemer van den wiengorden te zijn huisvader, roep de arbeider een tol aan eren loon. Fang beim laatsten aan, en zo bot u bij dem eersten best. En als de kamen, de klok 5 je meid waren, kregen de jeder een volle dagloon. En als het bij de eerste kwam, dachten die, ze worden meer kregen. Maar ze kregen ook jeder een volle dagloon. En als ze dat kregen, grunsten ze even den huisvader en zeiden, deze laatste hebben maar 1 stund je arbeid, en du hast de groot zoveel gegeven als ons, die wie der gedurgers het de last gedrucht hebben. Hij aber zei, to einen van aan, vriend, ik doe die geen onrecht. Warst du die nicht einig met mij voor een deures loon den dag te arbeiden? Nem wat die je hiert en go. Ik wil dat zo, de laatste zoveel geven als de eerste. Dorf ik met wat meent is, nicht doen wat ik wil? Oder best du aufjenstig, wie ik zo miljeverig zie? Zo worden de laatste de eerste en de eerste de laatste zennen. En als Jezus op een weg naar Jeruzalem weer, neemt hij zijn 12 jongen op poort en zei toe aan, kijk de mol, wie gaan nu naar Jeruzalem? En de mensen zijn wordt aan de schriftgeleerden en hoge priester uitgeleverd worden, en die worden aan hem dood veroordelen. Die worden aan de heiden overgeven, dat die aan verspotten, verheven en kritien. En om de derde dag wordt hij weer opstonen. Dan kwam de moeder Zebedeus met haar 2 zeens, kneed ver Jezus en zei, ze houden een bed aan. En Jezus vroeg haar wat ze wil. Zij zei, zij dat mijn beide zeens, een aan de rechter ziet en een aan de linker ziet, bij die en die koninkrijk zetten zullen. Jezus zei te haar, du weetst niet naar wat u vraagt. Kan je dat drinken wat ik drinken moet? Zij zei te haar, dat kan we. Hij zei toe aan, wat ik drink, zal je drinken, maar te bestemmen, wer aan mijn rechter of linker zit zetten zal, is niet mijn zaak. Dat wordt voor deze en die mijn vader daartoe bestemmen wordt. Als de andere dort heden, wäre ze ziemlich bassig over die beide Breider. Dan roept Jezus aan no zich en zegt, je weten dat die heiden daarop uitzend ihre Herrschaft met gewalt op te buren. Mank u aber zal dat niet zo zijn. Wer mank u groot zijn wel, moet zich even de nächsten zijn knecht te zijn. Wer onge jude raadster zijn wel, moet allemans deiner zijn. Dan die mensen zijn keem ook niet zich bedienen te loten. Aber zu denen in sein Leben haben zu geben, viele loszukeben. Als Jesus von Jericho wachging, kamen armen Schauf Menschen hinheran, da sahen zwei blinde Männer am Wach, aus den Hirten, dort Jesus da vorbeikam, schrien die, erbohren die über uns. O Herr, du durft ihn sehen. Die Menschen beschwichten an und sehen, sie sollen still sein. Aber die schrien bloß so viel Dollar, Herr, erbohren die über uns, du durft ihn sehen. Und Jesus stund still und ruft an und sagt, was soll ich für you donen? Sie sagten zu ihm, Herr, möge uns die Augen ob, dort wir sein können. Und Jesus streckt an und mitleiden ihre Augen, und sie konnten plötzlich sehen, und gingen mit Jesus mit. Und als sie noch nach Jerusalem kamen, bei Bethphage am Eilburg, schickt Jesus zwei von seinen Jüngern und sagt zu ihm, Gott ändert darb, dort für ihr Licht, und fort, wann ihr dort ankommen, wo ihr ein Esel an die Bungen fingen, der ein Jorling bei sich haft. Lest die los und bringt mir die her. Und wann du irgendwer noch was fragt, dann sagt ihm, der Meister will die brücken. Und der wird dir die Furt loten. Das passiert, dass es erfüllt wird, was der Prophet gesagt hat. Sei die Zions Tochter, den König kommt, lebt holig nur die ab ein Eseljorling reden. Die Jünger gingen und deiden, so als Jesus anbefohlen hat. Sie brachten den Esel und das Jorling und spreiden ihre Kleider dorthin ab und sahen Jesus dorthin ab. Und viele Menschen deiden ihre Kleider über dem Weich spreiden. Andere schneiden Aster von den Bäumen spreiden die über dem Weich. Und die Menschen, die vorab gingen und die dahin herankamen, schrien, Hosanna! Dit erst die durft sie sehen. Gesegend in Gott seinen Nomen als die hier kommt. Loft Gott am höchsten Himmel. Als Jesus in Jerusalem ankam, wird die ganze Stadt abgerecht und sehen, wer ist dit? Und die Menschen sehen, dit ist der Prophet, Jesus Christus aus Nazareth aus Galiläa. Und Jesus ging am Gottestempel an und juchte alle erruht, die da binnen kauften und verkauften. Und er stellte die Geldwechsler ihre Taschen um, auch die Bänken, wo die Duvenhändler boven sauten. Er sieht zu an, dort steht geschrieben, mein Hus soll ein Bethus sein, aber je mögen ein Reiber heil dort. Und die Blinge und Lome im Tempel kämen nur arm, und er heilt an. Aber aus die höhere Priester und die Schriftgelehrte sagen, was Jesus verwundert deed, und wo die Kinder im Tempel den Duft sehen, sehen in Hosanna toschreien, oh ja dann dort. Sie fragen arm auf heine Hirt, was diese Kinder deiden. Jo, seht Jesus, hab je noch niemals gelesen, du hast dafür gesorgt, dass die Kinder an der Mutterbrust die Love waren? Dann verleiht he an und ging uit de Staute rüt no Bethanien und bleif doa. Als Jesus tätig zum Morgen trägt nur die Staute käim, werde hij hungrig. En als hij een vegenboom om waar stonde zag, ging hij haan, op een funk door een zest nuscht als bleder. Dan zegt hij tot den boom, mocht aan die niemals meer vrucht wassen. En die boom verdreht plaatselijk. Als de jinger dat zagen, wunderde ze zich en zeiden, wo kämt dat, dat die boom voort verdreht is? En Jezus zegt aan, wat ik u zei als waarheid. Wenn je leven en nicht twiebelen, dan wou je nicht mal donen, wat aan den Fiegenboom passiert is, dan wou je ze goor te diesen boy zaaien. Du zoust van hier opgehoven an een meer geschmeten zijn, en die wou dat woord worden. En om alles wat je beden, wou je kriegen, wann je geloven haben. Als Jezus am Tempel aanging en aanfung te leren, Keim, dort volk ihre höge Priester und Älteste nur arm und frühen, dich wort für an Macht reicht, deist du diese Ding. Und wer hat die dort Macht reicht gejeft? Jesus sê toe aan, ek wou jy ook wat vreugen. En want jy mee die antwoord geven, dan wou ek jy ook zeggen, dat ek wat van mag draagt, ek deze ding dou. Je handen diepen, wie dout van hemel oder van menschen? En zij strijden zich hanen her en zeden, wann wie zeggen dat hij van hemel weer, dan wordt hij zeggen, waarom gleef je daar niet aan arm? Maar wann wie zeggen van menschen, dan hebben we dat volk hier in ons, dan die holen je handen alle van profeet. Daarom zeiden zij te Jezus, zij wisten niet. Dan zei hij te aan, dan zei ik je ook niet, dat ik wat van de kracht ik deze ding doe. Wat denk je? Een man had twee zeens. En hij ging naar de eerste en zei, zeen, go arbeid van jou en mijn wingorden. En hij zei, ik wil niet. Op een heer wie aan dat leid, en hij ging door. En hij ging naar de tweede en zei, to den kracht zo. Die zei, johar, ik go, en ging er niet. Wanneer van die beid deed wat ik voor de hebben wil? Zij zeiden de eerste. Jezus zei toe aan, ik zei je de waarheid, de tax collector en hoera gonen eier im himmelrijk en enos je. Dan je hand kwam, je den je recht en waag te leren, en je leefden am nicht. Aber de tax collector en hoera je leefden am. En ze go als je dat zagen, deed je doch nicht boese, en je leefden am nicht. Jezus zei harte mulle dit gelijkenis. Door weer een wirtschafter, die plant een wingorden, buurt door een tuiner om en maakt een wienpraas, en buurt een tarm en verpacht den gorden, en reist naar een ander land. En als die wiendruven arend kwam, schekt hij zijn diener naar de pachter, zijn poort van de vrucht te holen. En de pachter verheefden een van de diener, maakten den tweeden dood, en steenigden den derden. En hij schijkt nog een mol daarna, meer als dat eerste mol, over de paachter deed met die datzelfde. Dan nog her schijkt hij zijn ene zeen. Hij zegt zich, van mijn zeen worden ze gespaakt hebben. Maar als de paachter den zeen zagen, zeiden die te zichzelf, dit is de oorf, komt, wel we den dood maken en zijn oorf goed nemen. En ze nemen hem, schmijten hem uit de wiengorden eruit en maken hem dood. Wann nu de eigendemer vom Gordon komen wordt, wat wordt de met de paachter doen? Ze zeiden toe aan, die wordt de bezebound ombrengen en den wiengorden aan andere verpachten, die aan de vrucht geven van de titel toe is. Jezus zei toe aan, heb je dit niet in een schrift gelezen, je rood den steen den de buurlie te zien leden, is de aaksteen geworden. Dat heeft de haar zo gevierd en is een wonder voor onze uren. Dat is waarom ik u zei dat God zijn rijk van u wordt waargenomen worden en een volk gegeeft dat er vrucht brengen wordt, zo als ik dat je heerd. En wie op deze steen fallen deed, wordt zich te bieden breken. En op wem de steen valt, is te gruus verschleuren. Als de hoge priester en de fariseer dit gelijkenis hielden, merkten zij goed dat Jezus aan hem het meent. Aber als hij aan als ze hem willen vals nemen, vergeten ze zich toch voor de mensen, wie de Jezus voor een profeten hielden. En Jezus reed nog waarder der in gelijkenis en zei, dat hemelrijk is met een koning te vergelijken, die voor zijn zene kast uitreed. En dan zijn de diener schekt, die te zeggen die door ingeloot werden, dat ze nu te kast komen zullen, maar die willen bloos niet komen. En hij schekt nog eenmaal andere diener en zei, zeg die, die door ingeloot zijn, kijk hem al, ik heb alles reed. Mijn assen en mastkalver zijn geslaagd. Dat is alle reed, kom te kast. Maar ze spotten door even en gingen af, een naar zijn wirtschaft, de ander naar zijn geschaft. Während de eeuwige de deiner te holen kregen en schandhoof behandelden en doodmurken. Dan werd de koning dol en schekt zijn troepen de merde om te brengen en er steden te verbrennen. Dan zeid hij te zijn deiner, de kast is rein, aber die door ingeloden zijn het niet weer. Daarom gaat nogmaals op een hoog weer, en wem immer je trafen, lood en te kast te komen. En de deiner gingen op een gausen en looden allem en den ze vongen, de gouden ook de slaagde, zodat zijn zool vol jaast weer. Aber als der König hinein kam, der Jas zu treffen, sah er dort einen Mann, der nicht ein Castingskleid anhaut, und er sagte zu einem Freund, wo bist du hier ohne ein Castingskleid hineingekommen? Der Mann wusste nichts zu sagen. Dann sagte der König zu seiner Diener, bringt am Hang in Feit und schmied am Rüt am Diestern. Da waren die Menschen hielen und mit den Tänen knirschen. Da sind viele eingelot, aber dadurch sind mal wenig gewählt. Dann gingen die Pharisäer an Rotschlörden darüber, wo sie Jesus und seine Rede würden eine einkriegen können. Und sie schickten ihre Jünger an die mit Herodes dort hielten, die sagten, Meister, wie weten, dass du aufrichtig bist und wahrhaftig Gott sein Wort liest, und die von keinem Appendol rede lässt, dann du mögst kein Unterschied machen Menschen. Sei uns, was du denkst. Es reicht den Kaiser den Tag zu holen oder nicht. Aber Jesus merkt ihre Hänger lässt und sagt, je Heichler, woran prüft je meine Faul zu stahlen? Lass mich dort tagsjalt mal seinen. Und sie brachten ihm ein Geldsteck. Und Jesus sagte an, wem sein Bild und wem seine Anschrift ist denn? Sie sagten, den Kaiser seine. Dann sagte er zu an, dann jef den Kaiser, was sind es, und jef Gott dort, was Gott sind es. Als sie dort hielten, verwunderte sie sich und verleiten ihm und gingen weich. An denselben Tag kamen die Sadduzäer, die nicht daran geleben, dass die Todes abstohlen waren, nur Jesus mit einer Frau. Die sagten, Meister, Moses sagt, wenn ein Mann starb und noch nicht Kinder haft, dann soll sein Bruder die Welt früh nehmen und dafür sorgen, dass sein Bruder nicht ohne Kinder bleibt. Nu werden unter uns 7 Brüder. Der erste befried sich und starb ohne Kinder und lädt die früh für seinen Bruder. Und der zweite kracht so und auch die dritte und so bat sie die alle 7 Hauden zu frühe Haut. Dann, nur all dem, starb auch die früh. Wann dann nu die Todes abstohlen worden, wem seine früh wort sie senden, dann die haben die alle 7 gehaut. Aber Jesus sagt, je sind hier an erreicht, will je nicht die Schrift, auch nicht Gott seine Kraft kennen. Wann die Todes erst abstohlen, befrieren Menschen sich nicht mehr, und sind auch nicht befried, dann sind die so aus der Engel am Himmel. Und vom Tod abstohlen, was dort anbelangt, habt je nicht gelesen, was Gott darüber gesagt haft? Ich sie Abraham sein Gott, Isaac sein Gott und Jakob sein Gott. Und er ist nicht der Tode, aber der Lebende er Gott. Aus den Menschen dit hierden, staunte sie über sein Lehren. Aus den Pharisäer hierden, dort Jesus die Sadduzäer stell gemerkt hat, kämen sie taub. Jesus zu versiegen, stahlt einer von den Schriftgelehrten eine Frau und sagt, Meister, wohnt es dort geratste Gebot am Gesatz? Er sagt zu ihm, du sollst Gott deinen Haaren gut senden von ganzem Horten und mit deiner ganzen Seele und mit all deinen Gedanken. Dit ist das geratste und erste Gebot. Und das zweite Gebot ist mit dit Glück. Du sollst deinen Nober genauso gut senden als dich selbst. Auf diese beiden Geboten stellt sich Moses sein Gesatz und die Propheten. Als die Pharisäer taub gekommen wären, stahlt Jesus eine Frau und sagt, was denkt ihr von Christus? Wem sein Sehen ist er? Sie sagten zu ihm, duft sein Sehen. Er sagte zu ihm, wo ist es dann, der duft ihm durch den Heiligen Geist seinen Haaren nahnt? Dann er sagte, der Haar sagt zu meinen Haaren, set hier bei mir zur rechten Hand, weil ich all deine Feind und deine Feit geleicht habe. Wann duft am Haaren nahnt, wo ist er dann sein Sehen? Und ihm konnte keiner eine Antwort geben, und von dem Tag an wirkt sich keiner mehr am Wort zu früheren. Dann sieht Jesus zu dem Volk und zu seinen Jüngern, die Schriftgelehrten und Pharisäer setzen auf Moses in Stuhl. Darum horcht nur an und dort, was sie ju sein, aber recht ju nicht nur dort, was sie donen, dann die donen selbst nicht, was sie lehren. Sie bringen andere Menschen schwere Lasten auf die Schultern, die Schier nicht zu drögen sind, aber sie selbst wollen nicht ein Finger rieren, die drögen zu halten. Sie donen all ihre Worken mit der Aufsicht von einem Menschen gesehen zu worden. Ze melken zich arresteren, reimers breed en de tallen aan de kleider lang. Bij een maaltijd mogen ze jaren bovenaan zetten en een festen plaats en de scholen hebben. Ze zijn in dat jaren dat mensen aan op een marktplaats bereizen en leren aan. Aber je zullen je niet leren aan loten, dan je hebben een leraar en je een ander zijn breder. Je zullen je ook geen mens op ieren voder aan. Dan je hebben een voder en die is am hemel. Je zullen je ook niet meester aan loten, dan je hebben een meester en dat is Christus. Wer onder je groot is, zal je deiner zijn. Dan wer zichzelf groot merkt, wordt teruggezaad worden. En wer zichzelf klein merkt, wordt groot gemerkt worden. Wij, je schriftgeleerden en fariseer, je heichler, je sluiten dat hemelrijk toe voor de mensen. Je komen er niet in en laten die niet in en die door een wellen. Wij, je schriftgeleerden en fariseer, je heichler, je vreten de weetvrouws uit hem huis en beden aan lange je bed afweer. Daarom wordt je een verdampte zoveel jarter zijn. Wij, je schriftgeleerden en fariseer, je heichler, die je even land en water reizen, één mens van den Juden geloven te je wennen, en waar dat is passiert is, dan merkt je het arm en halen kind dubbel te zeer als je zelf zendt. Wij, je blinge, waagwieser, je zei van einer bij tempel schweren deed, dat is nust. Of van einer bij dat tempel gold schweren deed, dan is einer gebongen. Je blinge noren, wat is je raden, dat gold oder de tempel, die dat gold heilig merkt? En je zei ook, van einer bij altar schweren deed, dat is nust. Aber wer bij dat opfer op altar schweert, die is gebongen. Je blinge menschen, wat is je raden, dat opfer oder de altar, die dat opfer heilig merkt? Dat is zo, wer bij altar schweert, schweert bij altar met alles wat er boven is. En wer bij tempel schweert, schweert bij tempel aan dem, die daar binnen woont. En wer bij hemel schweert, schweert bij God zijn troon en bij den, die daar boven zit. Wij, je schriftgeleerden en fariseer, je heichler, je geven den tienden van peperkruid, anis en del en gordon, aber zijn niet dat het wichtiger is, je reicht, erbormend en trui te zijn. Dit is wat je hebben, houden donen zult, ohnen dat ander te onjaloten. Blinge leider, megen ze je ruut, op een kmele schlok je op. Wij, je schriftgeleerden en fariseer, je heichler, dan je merken je koffels en schieven van buiten kraakt rein, waar wat je door binnen hebben, heb je in je jeer toop geroofd. Je blinge fariseer, merkt je nu koffels en schieven van binnen rein, dan worden die van buiten ook rein zijn. Wij, je schriftgeleerden en fariseer, heichler, je zijn zo als ongewitte gräber, van buiten stroom, maar van binnen vol fühlende karper en doden knurkers. Jeroen zo laat het je, van buiten ook als je raagde manen, maar van binnen zijn je zaadsloze heichler. Wij, je schriftgeleerden en fariseer, je heichler, je buien feine gräber voor de profeten en putzen de gerechte ihre grafsteiner en zaaien. Wann wie en onze vaders ihre tijd geleefd houden, wie worden nicht metgeholpen hebben de profeten er bloot te vergeten. Daarmee zei je dat je die ihre zeen zendt, die de profeten omgebracht hebben. Dan merkt je vaders ihre moed nu val. Je slangen, je geeft het slangenbroedsel. Waar reken je je oordeel voor de haal verdampt te zijn en uit hem weer te komen? Ik zei je ook wel je profeten, wijze mannen en leraar schakken. Eentje van die wil je doodmerken, een andere kritischen, eentje wil je in de scholen prielen en hier aanzennen van ene stout naar de andere. Zodat op je al dat je rechte bloot komen wordt dat op deze eed vergoten is. Van den onschuldigen Abel zijn bloot aan, wat Zachariah zijn bloot, den je tussen den tempel en den altar doodmurken. Ik zei je waarhoofdig, al dit wordt over dit geslacht komen. O Jeruzalem, Jeruzalem, die du de profeten doodmurkst, en die steenigst, die die geschekt werden. Woverken heb ik die proefd, zo te zamelen als een klok zich de kikkel onder de vlechten zamelt, aber du leidst dort immer nicht. Darum wird du jün Hüst zu einer Wildnis worden. Ich sage, du dit. Du warst mir